0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: This is your Sunrise Shake-Up Show.
1: Sunrise Shake-Up.
0: Every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Your community station.
4: Tijd voor zo'n beetje wakker maak, lommerkie, kom, goeiemorgen, zo 18 minuten na 5, hier is Iren, klop weer. Ik hoop je geniet je kopje koffie, stand mooi vanmorgen, dit is Fanny's komende met jou Sunrise Shake-Up Show en kom ons klop weer.

0: Gelukkig hier van Eden, kom klop weer. So 20 minute na 5, kom, goeiemorgen, morgen. As jy nou net nie opgestaan het nie, dis nou tyd om op te staan, kom, kry daar kopie koffie. Dis een lekker maandagochtend, dis weer een nieuwe week om te begin werk. Die wat op vakantie is, lekker, dis nog lekker skoolvakantie. Ek het gesien, daar is heel wat karavane en sleepwaans op die paaie, so definitief paar mense wat so bykie gaan vakantie hou, net vir so een rikkie. Dan is het weer terug skool toe, want dit is amper tyd vir die eindexamens, ek weet die matriek smaak klaar, heel wat matriek afskeids wat plaasgevind in die afgelopen week en al die prachtige rokke en die pakke kleren en al die mooie karre en die lekker party, after parties natuurlijk wat georganiseer. Hoe jong is, ek hoop nie, dit is te gevaarlik nie. Kom ons kijk so'n bietjie na die verkeer op hierdie stadium, ek gewoon hoor, dit is lekker bezig na buiten, hier in die atelier kan ek hoor die paaie raak lekker bezig, maar hier in Helderberg niks rarig wat ons kan rapporteer nie, hier was so'n paar probleempies vroeger, ons begin daar op die N1 inbound direction westbound, the station vehicle on the N1 inbound at the ramp to Paul Main Road, that's the R101, all lanes are open, they just drive carefully, and then also on the R300 south, southbound, the stationary vehicle on the R300 south at the ramp to Hilder Road, M54 left, the shoulder is closed, drive carefully. Well, that's the only problems at this stage. If you do come across anything, please let me know on the WhatsApp line. It's 021-100-6936. Nog lekker muziek op pad, Matthew Mole. Let me net you know.
1: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
1: 93.6.
2: Een eiland in die middel van nergens. Daar kom je van ver heen. Bouw een huis, maak je thuis. In die middel van storms.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6. Ek breek.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: of education.
1: It's reservation of education.
0: It's a reservation.
1: Exit. And that is your last and final challenge for Name That Jam this afternoon. Hey yo man, ek ken hom nie, maar baie baie dankie aan al die uitdagings wat deurgekom het op my WhatsApp lyn. Môre maak ons weer so, selfde tyd, selfde plek. Dit is nog nie Kuba vir my nie, ek het ten minste nog so een song voordat ek moet cheers sê.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.